0: Dat is dan ben ik daarvoor zelf benieuwd. Ik kom weer vaak. Want dan met hem. 18.
1: Alpha 1,
0: I'm gonna have you copy in priority 7. It's gonna be coming in a month in Traverse City, B3, 3027A, going over to Meadowbrook of Bel Air. Bel Air.